Kijk, de zon staat aan de hemel. Het is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Ik vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem...

rond. En sy blink swart kar, een speelskar met die kinders van ons land. En agterom is die wereld nou erg aan die brand. Maar hoe het die jou oor, op haar dag, is blauw. Dit is so die lucht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

think she was my girlfriend. Yeah, dann was ich your boyfriend. I think she was my girlfriend. Yeah, dann was ich your boyfriend. Zo kom eens aan met mij naar Miami of Parijs. Laat ik je kan wijzen, dat is niet bitter.

0: Luister FM verkeer. Met de boer. Luister FM verkeer.
1: Net so opdatering in die verkeer.

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Honger? Ons het jou gedaai. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

is te swak. Elke keer het ek gedink het sal kwyn, maar die ligte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwyn, want my hart het ook maar een buitelijn. Want een gaikie wat lek wordt een gat, een storm in een wijnglas al spat.

die straten rond. Wat er dan van alles geword? Ik luister met de lege mond, zoekend naar uit de plek die van mijn woorden stort. Want de geikie wat

0: Daar zijn die klanken van Bok van Blerk en Angie van ons eie Bosveld, Afrika. Net voor het raak set met de Luke en Leon Schuster, geef ons ou pretty kabousie. Tijd zo 20 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou soos ouder gewoonde geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Niels baie baie dankie sê vir die instaan op die JKB Pike program. Niels baie baie dankie. Hy sal morgen terug wees weer op die Jacques Kilian Branch tussen 9 en 12 net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanadas deel ek nou vir jou. Kijk, baie mense is lief vir mosselsop. En as nou mense wat my gevra het, het jy ons soek een lekker makkelike mosselsop. Nou, ek het nou een lekker recept wat ek met julle wil deel vandag, is een veelzijdige mosselsop of pasta saus. So die saus wat jy hier maak, kan jy dan nou gebruik met mossels, of jy kan het gebruik saam met pasta. As jy nou pasta gemaakt het, wil jy kan het gebruik as een pasta saus, as jy miskien spaghetti gemaakt het of pasta, dan kan jy hierdie specifieke saus ook gebruik vir dit. En jy het nie een vis of een seekos smaakie. Al wat hierdie mosselsop nou die seekos smaak sal gee, is die mossels wat jy insit. So in die recept sal jy dan nou nie die mossels nie bysit nie. Maar wat om lekker maak is, kyk, daar is nou vir my niks lekkerder. As hy ou nou een heerlijke mosselsop geniet nie, dat hy definitief moet een witwijnkie in, een bykie droe witwijn, hy moet knoffel in, soveel knoffel as wat jy wil, en natuurlijk so bykie room, pietersilie, siermoed, sap, en dan uie, en dan sal jy nou jou dingetjie doen met bykie hoender aftreksel, en dit is een heerlijke saus, soos saam met pasta, en soos ek sê, as jy nou een mosselsop wil by, wil mossels saam met het wil by bedien, dan kan jy nou die mossels ook in hierdie specifieke saus bedien vir jou gast of jou self, met een lekker stukkie Franse brood. Oeh, dis die beste. So hierdie recept maak so 4 porties en kan as een sop of saam met pasta bedien word. So is een veelzijdige mossel sop of pasta saus. Ek deel hom vandag met jou julle en dan deel ek ook baie mense wat my nou vraag, ek hier ons soek bykie koekie recepte, ons soek koekie recepte, December kom, en die mense is nou, is nou die tijd van die jaar wat allemaal net wil koekies bak. So ek het nou een makkelike vla koekie, wat ek met jou wil deel vandag, en hy is so eenvoudig om te maak, en hy bly daarom aan nou vir jou bewenner, en hy is lekker saam met een kopie thee, en natuurlijk een kopie boeretroos. So vir diegene wat nou lief is vir vla koekies, ek het in die verlede met julle eniekie gedeel, hier is een makkelike eniekie, en hy is so, so lekker. Hy is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groep. Jy is welkom om in die atelier vir my ook die recept aan te vra. Ek stuur om vir jou met graagte 082-333-667. Tijd so 23 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom hier op Luister FM.
1: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Man, het is allemaal weer lust van keier. Is het nou? Wop, daar klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot, bro.

0: Die klanke van Roan de Tooi en hy gee vir ons het tot ziens. Of sal ons sê, hy sê vir ons het tot ziens. Net voor het rijdeling met warm girls en koue bier. En Fanus Pienaar sê, hy vat vir haar een plaas toe. Die tijd so 25 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Sal selfs spreek oor hoe hanteer ou nou as jy in een argument kom met iemand of net kwaad raak. Dan vervies jy jouself nou en bedaai. Baie mense het nou maar manier om net terug te staan en hulle self te kalmeer en net af te koel. Ander mense hanteer het natuurlijk op een heel te mal aan een manier. Kom eens hoor, wat sê om Herman?
1: Het die en ja, om Herman hier, jonge Republiek van Dispatch. Ek kwaad raak. Nee, kom kan nogal. Het die kwaad raak, man. Maar dan raak ek maar so stil en dan vat ek myself weg. En dan hier in my, vir myself, dat net ek kan hoor, so paar ou krachtwoordjes. En as dit nou uit is, dan voel jy oma weer beter en rustig. Ja, as manier om het te hendel, jy help nie skoppelboy, jy help voor ander mense nie. Trek maar terug, trap jouself een tykeer bykie uit, of kry jy aan jy wie jy verstok, waar jy alleen is. Ja, wat kwaad raak is nou. In elk geval die moeite werd, nie, maar toe maar. Maar dis hoe ek maar aan my deel. Dankie my vriend, ek luister die muziek.
0: Daar sê baie, baie dankie, oom Herman, altyd lekker om van jou te hoor. Tine sê vir my, Etienne, jy weet jy, ek kan nie dink dat ek kwaad word, ek loop liever net weg en ek gee geen reaksie nie, dis die beste manier. Dankie Tine vir jou boodskap, baie keer is dit ook maar net die beste om weg te stap en heeltemal konfrontasie te vermy. En die laaste ding wat die ou nou wil hees, is jy nou in een argument kom met iemand, is om nou in die publiek aan te gaan waar ander mense jou nou kan sien. En ek het nou al gesien waar mense in die publiek, waar paartjies in die publiek sal argumenteer. En dit was vir my nou nie, is dit nie iets waarmee ek sal saamstem, ek as ek nou so kan stel. Ek dink as een ou nou argumenteer, as het kom by paartjies, dan nou doen een ou het nou maar achter gesloot deure waar het mense nie allemaal nou kan sien of jylle, daar is nou een woord wat hulle gebruik, vuil was goed vir mense vertel nie en blootstel en so in die publiek natuurlijk oor praat nie of strui nie, ek dink nie dit is die regte manier om het te doen nie, en daar is nou al wat ek nou al, ek het al myself so iets gesien, jy weet in die publieke plek waar mense nou sal strui oor so iets, en dan nou voor allemaal nou aangaan al oor, ek dink dit is nou maar net iets wat die ou nou maar vir jouself hou, of by die huis nou maar liever die story uitpraat, as om in die publiek te doen, maar die beste is nou soos wat die man nou sê, so as die ou nou met iemand in argument kom, stap maar liever weg, en ek het nou al gesien wanneer mense kom, die Engelsman noem hom road rage, wanneer ou raak nou maar bykie frustreerd is dit nou, ek gaan nou maar nou nie noem wat het is, maar ons allemaal weet, ons nou maar, ons het nou maar so paar, sal ek nou maar sê, dit nou, ek gaan nou maar nou nie noem wat het is, maar ons allemaal weet, ons nou maar, ons het nou maar so paar, sal ek nou maar sê, publieke vervoer,

0: Daar lei die klank af andere fansie met oom Van se plaas. Tyd so 19 minute voor 3 amper tyd om te groet. Vriende, hierdie Vrydag van 8 tot 1 is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap, insiggewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM Saaiwag regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag, Supermix in Reedstraat, Sidwell.
1: My type vrou is

Daar zijn die klanken van Bobby van Jaarsveld en hij geeft voor ons my type. Tijd zo kwart voor drie, ongelukkig tijd voor mij om te groet. Big Nick staan recht bij die Big Nick Drive. En hij gaat voor jou gezelschap uit tot net zo voor 6 vanmiddag. So blij en geskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die naweek afskop. Zelfde tijd, zelfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
4: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

vrou en eensam sondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat,

loslaat, voor mij jouw boodschap brengt. Zo ik dat zijn, en jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ogen. Kleef jij aan mij.

monsters was niet leid is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die ben de kimpen. Het Scott vrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik. Werk je onschuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog binden leren het om aan vast te klauwen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Vaak is liefie alleen. Eindelijk nogal bij je.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

sem platana se nikar. Die blauw berg lee onder wolkombers en sla. Jy het getrap, en wat gaan ek nou maak? De drempada sem platana se nikar. Die vera en die bubber op my dak. Die son het weer klaar gaan zak. Die wind het gesig en op een waai. My hart het gekrim met jou goepaai. De drempada sem platana se nikar.

so leeg en so kaal. Die stemme onhartlik en vaal. My laaste bier is lang al gedrink. Die hond is nat lê langs my en stink. De drie paras en platanas in die kaart. Die blauw berg lê onder wolk om pers en slaap.

warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse, gebak, kom heemwee, kom denke, kom ouers verras, kom leeg, kom volop, kom geraamtes in die kas, kom hier, kom net vinnig, kom een stuk, kom as.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.